0: lei has un nou
1: om. Oh, vader, Jera.
0: Elke pakket aan
1: deze Jesus, vader, Jera.
0: Devil, wat in zijn verstand. Jera, elke plek waar die devil komt. Laat hem nou aan in Jesus.
1: Jesus, vader.
0: Laat hem, vader. Laat hem, Jesus. Laat hem los, Jera. Als hij werken.
1: Jesus.
0: O, Jesus, almachtig gevoel. Jera, zet mij aan op je kind.
1: Jesus, vader.
0: Jera, laat hem nou in Jesus' naam.
1: Jesus.
0: Jera, elke bloemen.
1: Jesus.
0: O Jesus, is die ene wat voorzien. Je mag de vader breken die karakter van de devil.
1: Ik
0: voorzien jou waar die jaloezie aankomt. In Jesus' naam, vader, dank je almachtige koning. Kera raad nou ik ken onmiddellijk nou aan. Kera moet je stil niet. Raak om nou in Jesus' naam. Breek daar die karakter, elke dromen. Kera waar je gedenkt als er ongeluk komt. Ons kazaleert het nou in.
2: Ons gemeenskappen verdien beter. Maar die huidige regering verryk hulself terwyl miljoene sonder basiese dienste leef. Hulle korrupsie het geld gesteel wat vir 24 uur klinieke, skoon water en werkende reostelsels bedoel was. Geen paaie of dienslewering nie. Daar is geen werk vir gegradueerdes wat hul drome wil nastreef nie. Die wag is verby. Die keuse lê by jou. Oorwinning of die dood. Stem JFF.
3: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
0: Jere, dankie, breek dat die banden van die devil. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vader, koning van die koning. Laat die kind nou aan, breek dat die karakter af. Jere, waar u vir hom gestuur het, al die werke wat hy doen, Jere, ons prijs hier daarvoor. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vul hulle nou, in Jesus' naam. Jere, kanselleer elke werke van die bose geeste, die gedagte van die devil, en leie kind in die spoor. Jere, waar u kind vastgehoord, Jere, Jere, hulle is beplan van God, Jere. Jere, waar u plan in alles uitkom. Jere, ons roep u, Jere, zet die hand op hom, en raak hom met God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraag dit in die wil van die Jere. Jere, ons is, kom, sit ons hande op hom, en ons prijs u daarvoor in Jesus' naam. Jere, ek sit hulle nou in die hande. Jere, stuur die engel, om vir hulle te beskerm. Jere, waar hulle beweeg,
1: Jere. Ja, Jere.
0: Daar is verskillende dinge, omdat die devil so listig is. Jere, daarom vraag ons die teenwoordigheid van Jere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dankie, Vader, in Jesus.
4: Kwa hivi ya redu kwa an karanku huwa sahihin satiara kwa nyadi niseni ya
5: Deo te atele hangakara mwenyeji
4: Ti ata meka ati kwa netika kitehe Na utisi yako registriere re Tako tikorota Ti manda seni
5: Tiyo idoka ati kwa nahe chak uye toko jimisemle chak kaya toko jimisemlema Chak Facebook aki kwa keyo kuti mwako yko Iyi toko jikaya yko mi toko jimisela kwa kwa tiye tisiteko Ti rezesteko hinya kuti kuroko
6: Tu entas, tienes la vida,

0: Quando é que teu caso que tem quando de quem é teu camada teu tal até meia de nu me dá de mesa claro tu te agarrinha tá agora tu não me querem que querem matar não já há bem querem não me acolher de doente tem que o como na yada no yoga querem matar não tem nada há bem querem não me acolher tchau hein Sahi, tun kom na makwe, kuwe hiye de kwa na ikara. Nga ta te ungwikwe. Toa tukwe, tingtewe. Toa tutamzika, kwe chakara hiye tobe kuwa. Toa muwaka tutamzika, kwe na kuwe hiye to. Kami hita ti kwa nasika. Toa tutamzika, kwe na, nga, kwe na hiye to kuwa. Kamna deve kwana tuye kwe de kre de kwana gani. Di doga de ah te ki kwala ho. Te hi da ti kwana. Tenga kriye gom fers ma tuye korantier swai fan av di dertin de versi agi te kriye gom. Te kriye sa nyo kwana ka te kwara andaski. Te u kanitam di yonga an. Te kwara te muwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa bego hambe nja shama kwa te dao te siye kwa angani hito te chome e mba te ya nyamota te haa kato te ya oro ta kwa kwa na te ya oro kwa kate krika ya na te trao na kwa o jau kwa jikaro kwa to te koma a kwere kwena teo na kriya kriya kakle hete kwene ata na kriita kana a kwena teki kala kriji mba te mgui ma te tre mtrunum te ya ama kha oka kate kriyeta kate kreu kousa kate kreu takwe te kreu kote kha kuisi tama Dia ya kwarana ma. Tengku akar nukwoyo. Tuam tunziki. Amen. In geestes vervoering was ons dit vir God. As ons by ons verstand is ons dit vir die Here. Die liefde van Christus dring ons omdat ons tot die inzicht gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken, dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, so dat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. En uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vloere volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand deel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude dinge is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is een werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. En aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op als Gesandte van Christus. En dit is God wat deur ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur sy vryspreek kan wees. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. Nikite en jamiete an aga tat agwenu nanu te kanimdi an agwe kanimdi ate teo
1: yamhole thome manqa makweke wola ncuma yaqonkweke itotosila rcumunqi ngaqham twida tsicetoto tasika maqa itotosilam
0: teko ma ate Den aga kwenye kwa den aane aga kwete. Nano te diwe, te dun kwenye kwe. Tingade yembo kwiti, ta aga tere kera kwa manga sa kya. Ata mwote nta aga kwa naka kwenye kwenye. Ta aga aga kwa nakwe, kya nimti. No, nint aane ka ta kwenye teti. Nano ta dun kwenye di, ta khatibe, Ngatsa koma be a gisi ndagi miete tate komo nda miete a kwa kwa te komo a cha a no kuye a kwati cha di gatsi gatsi be gatsi a kuye ana kwa ino gatsi a nda gata be cha tun kondi le adami ma hudo tenge be te komo a dikwana aja cha kuye masande cha chaka hi a cha men kondi sikara cha chaka kwati Tangin kun trekam, takarakun, takaravendi, takaravena, ta jaugasa, taugwanasika, takaravena jaugo, takasa, the other coma aunt, tahua coma aunti, tangin di. Can him nam kue? Dea hika de tunquena, a de muka can him de nam kue take it. Kalim tsaka kwana he te atukara hi meteti anjiza amsema atamiete te ahikate te hikala ko te kuma akate twiga mkoma te yakuniki okasani hijo temu twiga mkoma te yakwende kwanaki okasani

kreeg op aarde en dat hij dit geeft aan wie hij wil. Zo niet, hè? Oh, meno, nim, wat ik ook met dat, ata hissen, zo achter, hè? Anissa, Anissa, kan je goed en Anissa, niet, hè? Tja, moet je afvatten. Zo niet, hè? Ata hissen dat je aanka. Doe ik hem, doe ik hem aan. Nim, chanim, te ook koma. Koma, awo, ke hè? Aha kwana me khom e kitiya a ta khone ngema khato kha kham khete ya kweke haleluya tshote a hakate tsane ma tseko tsa swisa to anje tsane ma tsa swi to anje tsa o ke he tsa kwen tsane ma tsa khuruna tsata te a ka tshote ko ma bone ka neser musupie ntane ka neser musupie hereta tsho a musupie Anissa, Anissa, Diki, an huwa ahiyati, Anissa, Diki, understand yati. So, chanem kaya he, kama sui kuya. So, te, baibare, ahaka kukte kia kukam. Chanema kuya, sui yaku. Kunya kayaki. Na hono chanema, mu, mucha nao kama sui yata sui siki. Nao cha, kama yabaya oki kunya tere. Anje, kama yabaya oki cha kunya tere weno. Cha, chanema kuruna ho. To anje chane ma turuneka chasi a tebe chane se tin ka bene te tia huwa ma ne kwane ta ko chamo shupish na tebe cha ata te so te koma go nde ko ne ne kane ser khavana shushin he wo hereta amen amen that is the dream but ek konen ne kane ser khahate let it know for me eight belsasa

0: Want geen raadgever in my koninkryk is in staat om dit vir my uit te leen. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel, ook genoemd Belsasar, een oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagte. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitleg jou ontsteld nie, Belsasar. Daarom nie soekree aantan agama sere my kudino. Daniel, wow. Jam ko yimbi chanem pere khatam hom yoma. Hallelujah.
1: Amen.
0: Chua khuwa ta anu, anisa Daniel ma, agama sere ma ure Daniel, mi soekree, agama atat yeswe ta Daniel. Mim, am chanem ma, Daniel kite ma, Daniel ma supina ko agre, mi soekree, niki kuma. Aon Daniel, mkaya si na wapate, wow. Jam ko yimbi yin shinate mo. Tahun ah mana Daniel, ini umi syukuri ya cak aku engkau tu cak suere masa sakati, mara cak suere ini umi syukuri. So ah mana anis cak tung cara mudo hama kum, dia wah umi syukuri misa jahat itu. Hallelujah. Tu he Daniel, wak kanum biasa sa, wak black festom kastan. Belsasar het geantwoord, U majesteit het die droom maar eerder op een vyand geslaan. Die uitleg op U teenstanders, die boom wat U gesien het, wat so groot en sterk geword het, dat sy top aan die hemel geraak het, en wat oral op die aarde sigbaar was, waarvan die blare mooi en die vrugte groot was, en waarvan daar genoeg kos was vir die hele wereld, waaronder die wilde diere geblei en wie sy takke die voels nes gemaak het. Daarom Daniel gaan na Yamahaya, my soekuri gee kerekera, Yamahaya, swere maar, my imuata muhe, my soekuri gee, my iehe, my taoki, tiita imuate, dako kiaote, dako anisa kiaote, dako oin dhaakwe, dako arwa anisa wo iate he, my iehe, jara jitama janyom orote, my iehe, kweko jitama ha, som siate he, my iehe, my ta ii, hasi u, chasuri, hasi u, anje suye tino, hasi u chasuri kara suye he. Die majesteit het een wacht, een engel uit die hemel uit sien afkom, en hy het gesê, kap af die boom en verwoes dit, maar bind een eister en een bronsband om sy stom, en laat dit in die grond bly, saam met die gras en die veld. Nebukadnezar moet s'nachts weer die dood naar gemaakt word, en van plante leef saam met die wilde dier. Dit moet 7 tydperk lang oor hom kom. So nie moe en moe wat hy. Nie barata kom, nie engel, amaka twana ko ya adama. Tako ya ahagara tam nie hek aro kuiko. Nie hek koma kuiko. Nie sidi, ik ama, kia hy iye kwaaka. Omina iye, to aye dangwa wako hana tiveta. So nie, musupi, Nim, engel, nim, waratam ya musupiate,